Immer Groen en baie gewild Engelbert Humperdinck, hy het soveel treffers gehad, ek geloof nie, hy is rekord gehou nie, maar daar weet hy het een hele klomp op die lijst gehad, en ja, dit is altyd lekker om na hom te luister. Ja, ek sien daarby, let jylle, met al die mense daar, ek weet nie of hulle allemaal gaan oorslaap, dus sekerlik, want morgen is die party eindelijk, en so hulle allemaal sal seker oorslaap. Ons het altyd, as ons so'n groot familie by een trekking gehad het, het ons, wat ons, die kinders, het allemaal in die sitkamer, op die mat daar, het hulle matras gegooi, en ons allemaal het daar gepak, al 7 of 17 van ons kinders, het dan kermisbed, soos ons het genoem het daar jare, gehad so, jylle het seker ook kermisbed vanavond, al die kamers is oorgeneem dier die ouwer mense, en dan ja, het is net pret, het is groot groot pret, en dit is dinge wat die mens onthou van partijkies en bijeenkomste, familie bijeenkomste vooral. Ok, hierdie ouwe is gebore Andrew Ivan Bell in Peterborough in April 1964, hy was Andy Bell, die eerste van 6 kinders. Hy het op jong ouderdom een liefde vir muziek ontwikkel en by die schoolkoor van Dogs Thorpe Babies en Junior School aangesluit. Hy is een openlijke gay man gewees, het Andy een icoon in die gemeenskap geword vir sy eerlijkheid, deernis en ondersteuning van verskeie liefdadigheidsprojekte. Bell het ook in 2008 met Erasure op Cindy Lopez' True Colors Tour opgetree. As 'n jong volwassene het Andy verhuis na Londen om 'n loopbaan in muziek na te streef. Na kort associaties met The Void en Dinge het hy auditie vir die voormalige Yazoo hoofman Vince Clark gedoen, en saam het hulle een synthpop duo Erasure gevorm. Nou, ja, dit het vinnig die gelyke liedjie skryf vennootskap geword met Clark op sleutelborde en Bell op lead vocals. Hier is Erasure, en ons luister na sy groot, groot treffer, wat julle allemaal al gehoor het en van hou, en dit is Oud L'Amour.

Sy het ook hordes van tariffers gehad, vooral in die laat 50s en vroege 60s. Okay, ons stap aan die groep wat nou vir ons gaan vermaak op die draaitafel. Wat het nou van hulle geword? Hulle was net nou hier. Ja, hierso. Op Nieuwjaarsdag in 1962 soek Decca Records beat groep om op te neem. Hulle kry toe twee aansoeke vir een auditie. Die eerste groep was Brian Poole en the Tremolos en die ander groep van Liverpool, the Beatles. Nou na die audities het hulle die Tremolos gekies en hulle beginne bemark. Nou onder Decca Records behaal die Tremolos nie, jy is enige noembare sukses nie, maar hulle verander self die contract na CBS Records, waar hulle onder bestuur van Mike Smith geleidelik beginne namaak. Die snit wat ek vandag het om te speel van Brian Poole en the Tremolos is Someone, Someone.

Hey, dit is Canadian Sweethearts Bob en Lucille, side by side. Die groep Exile, hulle was voorheen bekend as The Exiles, is een Amerikaanse muziekgroep wat in 1963 in Richmond, Kentucky gestig is. Die groep het bestaan uit J.P. Pennington en Les Taylor, albei gitaarspelers en sangers, as ook Sonny Lemar en hy was basgitaar, Merlin Hargis was sang gewees en klaverbord en Steve was op Steve Goodsman, hy was op tromme gewees met een besetting van oorspronkelijk hoofsanger Jimmy Stockley. Ingesluit het die groep vir 'n aantal jare covers weergaves van ander kunstenaars sidikies gespeel en hulle was plaaslike geleenthede by Kentucky waar hulle opgetree het voordat hulle in die begeleidingsgroep in vertoerende vertoning Caravan of Stars opgetree het. Ons gaan luister na die Exile of The Exile of Exile alleen. Dit is The Part of Me That Need You Most. Wat sê julle sê is dit? Ek sal sê is die hart. Hier kom hulle.

Hey, exile, hulle sê, the part of me that needs you most. Ok, Cliff Richard, vervolgens, en ja, hy is, eindelijk later was hy Sir Cliff Richard, gebore as Harry Roger Webb, op 14 Oktober 1940, en dit is in Lucknow, Indië, is een Britse sanger, muzikant en acteur, is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s, 90s en ek dink in die 2000s ook, een hele paar, nummer 1 enkelspelers gehad het. Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy is steeds daar en daar rond. Tussen 1960 en 63 het Richard die Cliff Richard Show aangebied op TV. Hy sing vandag vir ons The Minute You Gone. Hoe eensam, ne?

The Minute You're Gone, Cliff Richard, en ja, hy was wel, nog nooit in sy leven was hy getrouwd gewees nie, en ek weet ook nie van, jy is van een girlfriend nie, of hy ooit een girlfriend gehad het, ek weet hy en Olivia Newton-John het vir een tykie, so wat mens maar sal noem, een fling aangehad, maar niks daarvan gekom nie, en ja, sal interessant gewees het om te sien, as die twee dan afgehaak het. Ok, ons stap aan, ons is nou by die rolprint waar uit die liedjie kom. Ek kan het liefst getuig, ek het om persoonlik gesien, en dit is in 1957 waar die print die rond is gedoen het, en die print sy naam was Tammy. Nou, daar was die hele reeks Tammy rolprinte gewees, Tammy this en Tammy that en Tammy, maar die hoofkarakter is maar diezelfde en normaalweg dier Debbie Reynolds gespeel. Nou is een gewilde liekie, die Tammy, wat ek nou vandag gaan speel, is een gewilde liekie, muziek dier Jay Livingston en lirieke dier Ray Evans. Het is in 1957 gepubliceer en sy het een debuut gemaakt in die rolprint, Tammy and the Bachelor. Dit is genomineer vir een Oscar vir die beste oorspronkelike liedjie 1957. Tammy Word word in twee weergaves van die rolprint gehoor. Ons luister na Debbie Reynolds en die liedjie is Tammy. Jo, dit bring meer memories, baie jare terug.

Like Wings of Hope Taking Flight. Dit is Dana Wooner. Ek glo nie sy het een liekie wat nie een treffer was nie. Ek dink al haar liekies word treffers. Net omdat sy sy is. Diana Ross. Gebore 26 Maart 1944. Amerikaanse sangeres en actrice. Sy het bekendheid verwerf as hoofsanger of sangeres dan van die vokale groep The Supremes. Hulle het een klomp hordestreffers gehad in die 1960s. Motown se suksesvolste optrede het hulle geword en het een van die wereldse topverkoper meisiegroepe van alle tye geword. Hulle bly die beste vrougroep in die geskiedenis met een totaal van 12 nummer 1 treffer enkelsnitte solos. Op die Amerikaanse Billboard Hot 100, insluitend Where Did Our Love Go, Baby Love, Come and See Me, Stop in the Name of Love, en dan nog, ach, sy het die hele klomp Love Child, sy het die hele klomp groot treffers gehad met die Supremes. Die een wat ons nou gaan luister van Diana Ross, is meer toe sy solo was, en hierdie ene is Touch Me in the Morning. Sy sing dit so met gevoel. Kom ons hoor.

Roy, ook een van die nog net, terwyl jy nog bezig is om die wysie te vang, dan is hy al klaar. 1 minuut 56 sekondes, so dit wys, hy is iewers in die 50s die liedjie al uitgekom. Van Elvis Presley in, na al die goed wat ek genoem het, ek het moet hy Torna y Siriento, ok, die y Siriento het ek nou uitgekom, is Surrender, maar Torna o, oh, het ek gesê, is het Tornado, moet iets wees wat in die rondte draai, en dan nog een hele paar ander dinge het ek ook genoem, en dan is, wil ek net noem, dat none of the above, dit is nie wat ek gesê het nie. Donovan is volgende op die draaitafel, en ja, die Torno, die draaitafel. Hurdy Gurdy Man, is een liekie van die Skotse sanger, liekie skryver Donovan, op, in April 1968 is het opgeneem en die volgende maand as een enkelsnit uitgereik. Die liekie het sy naam gegee aan die album The Hurdy Gurdy Man wat in Oktober van daardie jaar in die Verenigde Staten vrygestel is. Die enkelsnit het op nummer 5 op die Billboard Hot 100 in die VSA en op nummer 4 in die Britse enkelsnit trefferslijste behaal. Kom ons luister na Donovan en waar is hy nou? Nou is hy weer weg. My wereld, ek het nou net die liekie hier gehad. Ek kry hom nie. En hoe hy verdwijn het, weet ek ook nie. Maar, okay, kom ons luister dan maar dan, Donovan, vir Jennifer, Juniper.

bekendste Donovan, maar ek weet ek het sy hurdy-gurdy man ookie gehad en toe ek hom wil speel, toe sy net weg. So ons het toe maar daarom een gehad om na te luister. Audrey Landers, Audrey, is een suksesvolle actrice, sangeres, skryver, komponist, producent. Sy is bekend onder haar aanhangers wereldwijd vir haar onvergetelike rol as Afton Cooper vir 8 jaar in die televisiereeks Dallas van 1978 en haar honderde televisie optredes in die 80s en 90s. Sy is die afgelopen paar jare sy in die Verenigde State besig om een van haar tiener tweelingseens Daniel Landers se muziekloopbaan te bestuur en te vervaardig, as ook met die suksesvolle bekendstelling van haar modeonderneming. Audrey sing vir ons van haar liedjies. Sing sy die een Silverbird. Dit is die een van 1988. Selfde tyd wat sy met Dallas bezig was.

Daar sê, ek moet een bykie kort knip daar, want ek wil nog gauw gauw vir julle inpas Barbara Reise liekie, voor ek gaan uitspeel met een gewijde liekie om aan te sluit by die Bybelstudie wat direct hierna begin. Dit is die Bybelstudie is deur Dominee Gustaf Opperman van Koelsberg aan ons gelever en hy behandel die boek Psalms, is Bybelstudie, hy behandel Psalms op die oomblik en ons trek nou al by Psalm 90, so daar is nog net 60 weke oor van die Psalms. Ons het nou al 90 weke achter die rug, een episode, een versie per week. Is baie lekker om na te luister, interessant, en dit verduidelik alles woord vir woord wat in Psalms aangaan, en wat elke versie beteken. Dan op Ramkat Radio is om 6 uur val Jannie in, Jannie Du Plessis, daar van Modi Moli, van die jagkamp, en hy lever vir ons die country program, wat lekker country muziek, en baie keer lekker interviews, en een paar interessante aankondigings, wat ook daarmee gepaard gaan. Ek dink country is die lekkerste genre om na te luister, en so, ons sien uit daarna om 6 uur na Jannie te luister, 6 uur tot is het 8 uur daar rond, ek weet nie, so 2 uur is een program. En dan op Ramkat, op Radio Eendrag, het ons Chris de Tooi, DJ Doep, Chris de Tooi, Chris Du Plessis, wat morgen aand het hy om 7 uur het hy die luisteraars versoeke program wat hy elke week aanbied en hy vra net dat julle asseblief vroegtijdig vir hom die versoeke moet stuur sodat hy het kan verwerk en kan opsit en kan rangskik. Stuur julle versoeke plus julle requests, julle aan wie dit gaan en waaraan laat die liekie jou dink en hoekom die liekie en al die dinge wat jylle wil, stuur het vir hom in dat om hom te bereik voor 3 uur morgenmiddag. Dit is Christo Du Plessis, daar van Radio Eendrag. Ek gaan gauw gespeel Barbara Rey en die liekie wat sy vir ons doen is Valley of the Moon. Dan kom ek terug om Kubai te sê.

Daar sê, ek sê vir julle, baie dank julle julle saam geluister het. Albert, ek sien jy het ook ingeskakel en jy sê daar in die achtergrond en luister na ons. Ja, ek hoop jy het ook die program geniet. En dan, julle moet allemaal een wonderlijke week hee wat voorlee, een productievolle week. Doen wat julle geniet, geniet wat julle doen en dan gaan uitspeel met die Tabernakel koor. En die liedjie wat hulle vir ons bring is Onward Christian Soldiers, om aan te sluit by die gewijde program wat direct hierna begin het, die Bybelstudie. Dankie weer eens dat julle geluister het. Hier kom Tabernakel Choir, en ek sê bye for now.

0: Tell me why niet gewisseld. Tell me why niet met D-I-V-O-R-C-E. Of dus Pieter zei divorce.
1: Divorce.
0: Nou, Pieter kan niet geloven. Want heel lang terug te komen een jong damekie. Zij is eindelijk ontdekt in de badkamer. Door die twee zangers van die groep Eden geweest. Het al ontdekt in de badkamer. Ze heeft daar veel gesang met een lekker echo bij. Oor die badkamer, zijn akoestiek. En zij heeft baie groot naam gemaakt. Landwijd. Op ja. Kiewersje.
1: Ja.
0: Zo'n kort klein blonde damekie.
1: Ja.
0: Zij is vandaag 50 jaar oud.
1: Hoe goed. Ja, ik weet.
0: Nou weet je wie het.
1: Ek weet onmiddellik, want sy wil my nie meer soen nie.
0: Nee. Nou, jy geweet, sy verjaar in my maand. Sy verjaar in my maand, nee?
1: Nee, ek het gedink as nou.
0: Sy verjaar in my maand.
1: Ja.
0: Nee? Eindelijk vandag. Maar, nee, ja, het is vandag gebeur in my maand, sorry. Sy verjaar vandag. Maar
1: ek wil nog net sê.
0: Het is gebeur in my maand met al, ma, pa, verjaar in my maand. Toe word sy, word daar van my.
1: Oeh, dis pas waar haar
0: verhoog
1: naam vandaan kom.
0: Want sy kan nie oorl teken Oosthuizen nie, dis te lang.
1: Ja.
0: Daarvan het Oosthuizen gewees.
1: Oké, ja.
0: Maar sy is vandag, die 2 augustus, amptelik 50 jaar oud.
1: Weet jy nie, ek kan dit nie gloe nie, want sy lyk so goed.
0: Sy lyk baie goed.
1: Sy lyk baie goed, vir 50.
0: Baie goed.
1: Alle wereld.
0: Het jy gehoor hoe cover sy Tom Jones?
1: Nee.
0: Baie hoor wat hy omsing, maar...
1: Ja.
0: Natuurlijk, ja. Maar, so, vanavond vir jou, Wenis Bela die vanavond, een liekie wat sy vir jou sing op haar 50ste verjaardag vandag.
1: Ja.
0: Een liekie van Tom Jones genaamd Green, Green Grass of Home.
1: Hy kan sy... Nee, wacht, het klink verkeerd. Nie gedink, sy kan so ou country liekie sing, nie.
0: Sy is vandag 50 jaar oud, Leanie May, met die Green, Green Grass of Home.
1: Ongelooflik.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Ik is half jaar geweest van Don Williams geweest, Daniel. My Best Friend van die album of Smash Hits Country Style, volume 6. Die langste plaat van die jaar. Lang, lang geleden. Ik denk dat die jaar bij op die album is al niet een jaar bij niet. Op die plaat zelf, het geluur is zo. Dat was in 1978. Ja, dat is goed.
1: Ai, ai,
0: 78.
1: 78.
0: 78.
1: Ja.
0: Het is wel het rinder als voet laat, maar het komt maar 78.
1: En mooi. Maar weet wat, Jannie? Ik zit nu weer zo aan het luisteren. Het is zo lekker om een beetje langspeelplaat te spelen. Hij gekrap. En zo'n beetje hak hier en daar en stadig gegaan. Met zo'n beetje hop. Het laat me eens een beetje denken aan jonger dan.
0: Dus hij.
1: Dat is net iets anders.
0: Hierdie plaat wat nu speel is 48 jaar oud.
1: Genade.
0: Hy sweer, jonger is Leonie by, maar ja.
1: Ja. Nee, dat is great om dit te luister, hoor.
0: Wat sê julle van die ding weet wie, want hier is als cover. Is,
1: ja,
0: weet jy wie sing die goed? Dit is als cover.
1: Ek het nou nog gehoor.
0: Daar is naam by van die original skrywer van die liedjes, maar daar is nie naam by van wie sing het die jaren.
1: Correct.
0: Die is daar sê om ons wie sing het, maar ja. Schrijf van alles. Maar wat is jou liedje genaamd My Life in Good Hands? En dan voor jou ook bekende liedje van Jim Rees, You'll Have to Go. Maar deze pik het verder plaat af voor die zilverhand.
1: Oké, Jannie, ik zal nou gaan.
0: Ik weet niet wie het zingt, maar we zullen wie zingt het.
1: Ja.
0: Zo, so, ik ga even van die plaat af van 1978. My Life in Good Hands, You'll Have to Go. Dan voor jou een pussycat liedje. Pussycat van Nederland.
1: Ja.
0: Liedje genaamd Georgie. Want hij hem nog.
1: Ja, gewilde energie van hulle gebied.
0: Allemaal een wind op.
1: Ja.
0: Hier gaan even drie naar rij. Op Ramkwad Radio. C.O.P.Z. Zondag aan de 6 tot 8. Ramkwad Country. Samen met Jannie. Vanavond met Jannie en Pieter. Of vanavond zijn Ramkwad Country. Zondag aan de 6 tot 8. Op Ramkwad Radio.

0: Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Iemand moet die leiding neem. Iemand moet iets sê. Iemand moet veg vir geregtigheid. Iemand moet organiseer. Iemand moet ons erfenis bewaar. Iemand moet beskerm. Iemand moet vertel. Afriforum en sy lede maak dit alles moontlik. SMS jou naam na 32077 teen R1 om aan te sluit.

0: Oh, begin de liefde daar. It's 4 in the morning. Is nou al net zo na 7 in de avond, maar het is 4 in the morning. Valt het amper al 8 in de avond. Maar it's 4 in the morning. Net hier op raamkwartradio.co.za. Nou, op wat je ook, Pieter. A thing called love. Wat hij om?
1: Jeltemal. Jeltemal.
0: Echt niet, oké.
1: Ja, maar jij is nog jong, Jan. Jij is nog jong.
0: Of you, the wayward wind. Is ook beginnen liggen.
1: Ja.
0: Allemaal kennen.
1: Ja.
0: En dan voor jou ook een liedje op wat van lang, lang geleden. From a Jack to a King. Je hebt toch gespeeld op je show Last Week zondag aan het gezin
1: van Igu. Dat is correct.
0: Igu van de eerste reis heeft hem gezegd.
1: From a Jack to a King.
0: From Lillian's to a wedding ring.
1: Jij ziet. Kom eens gaan zomaar aan.
0: Gebeurt dat twee zangers zijn zijn?
1: Ja.
0: Ze hebben op jullie liedje genoemd A Thing Called Love. Dan voor jou The Wayward Wind. En dan From a Jack to a King, drie in de rij op raamkatradio.co.nl. Dat is van de andere 6 tot 8. Raamkat kan drie vanavond aan mij en Pieter.
1: Ja.
0: Op Raamkat. Ga niet goed.
1: Vreemde ding. Maar onthou, ek het gesê, ek is nou... Hier, het was net vandag, ons het die duplessie braai gehad.
0: Ja, ja.
1: En, okay, ek het so bykie... Kom saam keier vanavond op in die atelier, dis my baie lekker. Maar onthou, daar is perke, Jannie.
0: Jy is ook so nog aan die soek, en dis op al... Of in die hoek sit, of ek een bykie achter die mic sit. When, wat is die verskil tussen jy gaan bykie praat by radio, as net in die hoek sit, nie saam luister?
1: Ja, maar ek sit jou in dop, hou.
0: Vir die foute. Vir die foute.
1: Vir die foute. Hy rooie kaarte.
0: Ek gaan even jou drie in die rij op raamkwadradio.co.za.

0: Nee, Pieter. O, bekende liedjies gewees daar.
1: O, en ek sê weer, daai gekrap op die plaat, maak het net besonder.
0: Ja, nee, baie.
1: Ja, is iets anders.
0: Want even George Jones. George Jones.
1: Nee, ja, nee.
0: Een baie bekende sanger gewees in countrybedrijf in Amerika jare gelede.
1: Ja.
0: Nou, juist nou oor hierdie plate vanavond.
1: Ja. Nee,
0: wie gaan hulle skoene vol staan?
1: Nee, ek sal nie weet nie.
0: Hy vraag so.
1: Ja.
0: Who's going to fill their shoes, George?
1: Well, okay.
0: Of ramkatradio.co.za.
1: Skerp van jou.
2: You know, this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes.